0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: de hoek. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 locations of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Goedemorgen, welkom bij De Date in de Ochtend. De ochtendshow bij Regio 8. Het beeld van de Achterhoek en de limo's elke dag tussen 7 en 10.

Toto, van de cijfertjes. In dit geval geldt dat ook voor de band. Hele goede cijfertjes. In de zomer van 1982. Wel net geen nummer 1 voor Afrika. Ik zit eens even te speuren in die top 40 van toen. In de zomer van 1982. Achter hadden we dit fijne liedje van Nicole.

Mission Vrede. Ze won in mei van 1982 het Eurovisie Songfestival. En ze dacht een Nederlandse zangeres, maar dat kan ook anders in het Nederlands. Dit fijne liedje. Mission Vrede, dat heb je nu in je hoofd hè, als je net wakker wordt. Heerlijk. Want de Nederlandse versie die klonk toen op deze manier.

Nou, dit schoorde als een tierenlier, hè? In de zomer van 1982. Ik zeg goedemorgen, tijd voor een lekker ontbijtje. He, even rustig zitten, een bakkie pleur, zoals sommige mensen zouden zeggen. Hele sterke koffie. Of een goed bakkie thee om de woensdagmorgen op te starten. Dit is

Talk Talk. It's my life. Hey, goedemorgen. Als je toevallig nu met je partner aan de ontbijttafel zit, kijk elkaar eens even, nog even diep in de ogen. En is dit nou wat je wilde? Ja, natuurlijk is dit wat je wilde. Je bent nog steeds stapelgek op hem of op haar. Daar ga ik dan maar even vanuit. Van al die jaren. Of zijn er wel eens wat dingetjes waarvan je zegt, ja, we zijn nog wel bij elkaar. Joh, heb het er gewoon even over. Communicatie is vaak het toverwoord. En nou we toch in de romantische sferen zijn, ik kreeg wat berichten binnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De harde werkelijkheid. Nou, laten we de romantiek even voorgaan. Oké, pakken de romantiek er even bij. Het aantal inwoners dat in Aalten is getrouwd het afgelopen jaar bleef gelijk met het jaar daarvoor. 159 mensen zeiden, ik wil. Nou ja, van die strekking. Geweldig toch in Aalten. Maar ja, de liefde heeft ook een keerzijde. Want er zijn ook mensen uit elkaar gegaan, maar dat is wel ietsje minder. Waar in 2018 in Aalten nog 85 inwoners uit elkaar gingen, waren dat er vorig jaar nog maar 53. Oké. De liefde is te plukken en te voelen. In Aalten, daar moet je naartoe. Als je zou willen verhuizen om de liefde misschien te heroverwinnen. Ja, je weet het niet. Hè. Het zijn de cijfertjes van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor deze woensdagmorgen. De tweede van de negende. Tof dat je luistert. Dit is Regio 8.

zeg, waar sta jij nou heel graag mee op? Niet zozeer de persoon of dat de buurman of buurvrouw is, dat bedoel ik natuurlijk niet. Hè. Het gaat om de muziek. Wat is echt een lekkere wakker wordt plaat in de Achterhoek. Geef het even door via de app 0647470022. Draai ik hem speciaal na 19:30 voor jou. Het laatste nieuws komt eraan met Bart uit de regio Achterhoek en Liemers. Come on.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Wow. Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Regio 8 Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Stichting Borculo Sint-Nicolaasstad start een crowdfundactie voor een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas. Het monument dient als blijvend eerbetoon aan overleden grondlegger Rob Dieperink. In het beeld wordt als bijzonder detail de vingerafdruk van Dieperink verwerkt. Om de kosten van ruim €11.000 op te vangen vraagt de stichting om financiële steun vanuit de samenleving. De eerste boten zijn gisteren weer door de sluis bij Doesburg gevaren. Vanwege de droogte waren de sluizen in Doesburg en Gaanderen wekenlang gesloten om waterverlies uit de Oude IJssel te voorkomen. De sluizen worden nu op vaste tijden geschud voor de recreatievaart. Door de week 4 keer per dag en in het weekend op 3 vaste momenten. Het waterschap blijft de waterstanden in de grote rivieren wel scherp in de gaten houden, aangezien het waterpeil in de Rijn en de IJssel de komende weken dreigt te dalen. In Duitsland en Zwitserland valt nog steeds te weinig regen. Op de Groenlose Weg in Winterswijk is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer kwam tijdens het inhalen van een andere fietser in aanraking met een aanhanger en ging daardoor onderuit. Nadat ambulancepersoneel hem gecontroleerd had op de locatie, hebben de ouders het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Historicus Maarten van Rossum toont zich onder de indruk van de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Na aanleiding van een interview voor zijn tijdschrift Maarten stelt de 82-jarige van Rossum dat het gesprek heel leerzaam was en aantoont dat VVD-burgemeesters anders over migratie kunnen denken dan de landelijke partij. Bouwmans pleit voor een structurele opvangcapaciteit die groot genoeg is om schommelingen in de instroom van asielzoekers op te kunnen vangen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Twijfeling bij Lady Gaga. And nothing else I can say. De ochtendshow bij Regio 8 op woensdag de 2e september. En goed nieuws. Kijk, het was eerst droog, droger, droogst. Inmiddels is het droog, ietsje minder droog en iets natter. Dat is de overtreffende trap van dit moment. Want de eerste boten zijn gistermorgen alweer door de sluis bij Doesburg gevaren. Vanwege de droogte zijn die sluizen in Doesburg en Gaanderook wekenlang gesloten geweest om te voorkomen dat het water uit de Oude IJssel zou verdwijnen. Dan moet je je toch ook voorstellen dat er geen water meer is in de Oude IJssel. Jo, gaat ook niet gebeuren natuurlijk, hè. Er zijn zoveel mensen die zich daarover buigen. Dat zal nooit gebeuren. Nou, goed nieuws dus allemaal. En die sluis bij Doesburg wordt 4 keer per dag geschud, zoals het heet, voor de recreatievaart. Dus dan kan je er gewoon lekker door met een recreatiebootje. Net als de sluis De Pol in Gaanderen, daar gaat het ook over. In het weekend zijn 3 vaste momenten gereserveerd om de sluizen te passeren. Nou, dat zijn prettige berichten natuurlijk. Regio 8, over prettige berichten gesproken, kreeg dit een berichtje van Dickie van Ophuizen. Hij zegt, ik ben onderweg op dit moment. Ik kan jullie perfect ontvangen, want ik ga zo direct Duitsland in. En mijn ervaring is dat jullie nog heel lang te ontvangen zijn op FM. Ja, dat is mooi. Ik vind dat heel mooi. Wat mij betreft mag dat ook omgedraaid zijn in Nederland. Dat je als je in Nederland doorrijdt, dat je ons ook nog heel lang kan meenemen. Ik heb goed nieuws. Dat wordt ooit veranderd. Er hangt er geen datum aan, maar dat wordt wel een keer aangepast, hoor. Ja. Noteer het even. 2 september 2026 dat ik dit gemeld heb. En dan de praktijk. Het duurt nog even, maar we gaan dat ombuigen. Maar heel tof, Dickie, dat je luistert. Hij zegt, ik zet je gelijk misschien wel voor een blok. Want ik weet niet of je deze plaat mag draaien. Of wij preuts zijn bij de omroep. Nou, volgens mij niet. Zijn we hier preuts? Ja, het zijn altijd collega's die heel preuts zijn. Maar dit moet toch kunnen, volgens mij. Ja, ik ken ook omroepen waar ik voor gewerkt heb. Dan kan ik deze plaat niet draaien. Nee. Zeker dat je je blote kont presenteren. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat liedje dat erbij hoort in je blote kont.

0: Even rondvragen hier. Kunnen we nog een beetje lachen?
1: Ja, wel een mooie plaat, hè? Maar tijdens je ontbijt?
0: Ja, heel mooi. Want hij wordt aangevraagd door meerdere luisteraars. Speciaal voor jou als je je aangesproken voelt. 8:10, de ochtendshow met Direct en Soldier On. Straks nog wat toffe kaartjes die ik ga weggeven voor... Ja, eens even kijken. De Graafschap? Gaan we voor de Graafschap kaartjes weggeven? Nee, dat doen we nog volgende week. Nee joh, voor de kermis. Ja, dat is het. De kermis in Gaanderen. Die is over ruim een week, start die. En komende vrijdag komt de organisatie ook nog even langs. En die heeft hele gave kaartjes. Namelijk Passepartout kaartjes. Daar mag je overal naartoe voor nop. Hé, dat is lekker. Moet je vrijdag zeker even luisteren. En ik heb sowieso kaartjes voor meerdere optredens rond... Die kermis. Dus niet voor de attracties, niet voor de draaimolen of voor de rups. Nee, dat moet je dan wel even zelf regelen. Maar voor andere dingen wel. Dus blijf zeker luisteren. Die kaartjes gaan eruit tussen 8 en 9 uur. De vrijdag komt de organisatie ook nog even langs. En die heeft hele gave kaartjes. Namelijk Passepartout kaartjes. Daar mag je overal naartoe voor nop. Hé, hey, dat is lekker. Moet je vrijdag zeker even luisteren. En ik heb sowieso kaartjes voor meerdere optredens rond die kermis. Dus niet voor de attracties, niet voor de draaimolen of voor de rups.

1979, de Bee Gees en Treasury. Check even het laatste nieuws. Dat doe je op onze site. Dat is regio8.nl. Of ga even naar de Facebookpagina van Regio 8. Ik zeg goedemorgen.

in de juiste sfeer. Orkest. Orkest. Mag ik een nieuwe computer? Ik zie de baas hier maar al aanstaren van, zeg maar, zo van meer. Het is toch geen Sinterklaas, zeg maar. Ja, maar hij hangt. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat krijg je niet. Oké. Okay.

0: in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen, het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
9: Het is 1 over 8. En tijd voor het nieuws.
10: Dat krijg je vanochtend van de Edo.
11: Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op GetWellis.nl.

0: Home.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
3: Boah. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ja, goedemorgen. Het is de dag van de kokosnoot. Dus als je iets met kokos hebt, gooi het op je boterham, kokosbrood of een...

0: Het is de legendarische Engelbewaarder. Een oud liedje geschreven door... Nou, wat denk je? Je weet het wel. Ja, door vader Abraham, hè. In de jaren 70 voor Mieke. Mieke had er een heel droevig liedje van gemaakt. En Marco Schuitmaker dacht van, dat moet anders kunnen. Polonaise. Nou, dat is hem ook aardig gelukt. En over Polonaise gesproken... Die heeft hij bijna aan zijn kont hangen. Dat is Heini. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
0: Ja, onze swingende taxichauffeur, altijd een goed gemutst. Waar sta je op dit moment met jouw taxi?
1: Ik sta op dit moment op de A12.
0: Ja. Je zegt ik sta. Dus sta je gewoon hartstikke stil?
1: Ja, de bandjes rollen op dit moment wel weer.
0: De bandjes rollen? Ja, ze rollen. Je kan het gewoon volgen met een goede camera. Dus rijden niet hard eens even kijken. Wat er van file staat, want als jij erin staat... kan je het natuurlijk zelf niet vertellen. Is de files erbij pakken. Waar zijn trouwens andere problemen? Dan zoek ik even die file op waar jij in staat.
1: Dat is nog steeds de energiebrug in Doetinchem. Die is nog steeds afgesloten. En dan van nu, op dit moment, is het vanaf de A18 tot aan zeker wel 7a staat de boel vast. Dus,
0: ja, ja. En dan de A12 sluit ik maar even aan, de Duitse grens richting Arnhem. Een dikke 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. En nog eens 2,5 kilometer tussen Duiven en knooppunt Velperbroek, stilstaand verkeer. En op welke route sta jij? Richting ons weer, richting Achterhoek of richting Arnhem?
1: Nee, ik richting Arnhem.
0: Richting Arnhem, oké. Ja. Ja, dan heb je de langste.
1: Helaas wel. Ik moet naar Nijmegen.
0: Dus, sommige mensen zouden heel blij zijn met de kreet van... dan heb jij de langste. Maar, goed, het is 7:15. Goedemorgen. Dit is toch de show van Regio 8. Hey, verder nog andere werkzaamheden in het vooruitzicht de komende dagen?
1: Ja. De taxi-gebeuren gaat gewoon weer door, hè?
0: Ja, voor jouzelf. Maar ja, verder geen problemen richting de stadsfeesten... dat je weet, er is iets extra's afgesloten.
1: Op dit moment nog niet. Nee. Nog niet. Er staan wel dranghekken her en der. Ja. Maar op dit moment heb je in het centrum nog geen last.
0: Nee, er staat nog niemand achter die dranghekken. Zo druk is het nou ook weer niet bij die stadsfeesten, hè? Nee. 3 dagen van tevoren. Nee. Ja, het wordt wel een gaaf feest. Het wordt een gaaf feest. En komende vrijdag word je helemaal omgedoopt in dat feest. Want Balthazar van Puffelen, die kennen we, die schrijft ook even aan. En die vertelt van alles over die stadsfeesten. En misschien hoor ik jou dan ook nog wel even, Heini.
1: Oh, dat zou maar zo kunnen, hè?
0: Ja, dat zou zo maar kunnen. Hey, ik wens jou een fijne woensdag. Dankjewel, man.
1: En ik insgelijk. Okay.

Ja, dat ritme repeteert zichzelf gewoon in je hoofd. De hele dag door, lekker hoor. A Purple Disco Machine en Rise. En als ik deze melodielijn hoor, dan moet ik ook gelijk denken... Gek, hè? Dan moet ik gelijk denken aan Orgel Joke. Dit is Orgel Joke tijdens de Zwarte Cross van dit jaar. En op deze plaat. Iedereen zingt ook Joke.

0: Het zal je oma maar zijn. Is toch geweldig. Ongelooflijk, wat een heldin. Treed ook overal op. Was ook bij het WK Hockey was aanwezig, hè?
1: Ja. Here comes the music.
0: Ah, mooi. Zal ik even op de wachten, want de informatie die volgt zo direct. Want je krijgt namelijk het laatste nieuws van Bart. Bart uit de regio.

0: Tinseltown in the Rain. Geldt dat ook voor de regio Achterhoek? Doetinchem, Gaanderen, Winterswijk in the Rain. Of toch die zon, want die begint lekker door te prikken. Meer over het weer, zo direct van Gerrit Vossers.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Historicus Maarten van Rossum toont zich onder de indruk van de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Na aanleiding van een interview voor zijn tijdschrift Maarten stelt de 82-jarige van Rossum dat het gesprek heel leerzaam was en aantoont dat VVD-burgemeesters anders over migratie kunnen denken dan de landelijke partij. Bouwmans pleit voor een structurele opvangcapaciteit die groot genoeg is om schommelingen in de instroom van asielzoekers op te kunnen vangen. De eerste boten zijn gisteren weer door de sluis bij Doesburg gevaren. Vanwege de droogte waren de sluizen in Doesburg en Gaanderen wekenlang gesloten om waterverlies uit de Oude IJssel te voorkomen. De sluizen worden nu op vaste tijden geschud voor de recreatievaart. Door de week 4 keer per dag en in het weekend op 3 vaste momenten. Het waterschap blijft de waterstanden in de grote rivieren wel scherp in de gaten houden, aangezien het waterpeil in de Rijn en de IJssel de komende weken dreigt te dalen. In Duitsland en Zwitserland valt nog steeds te weinig regen. Op de Groenlose weg in Winterswijk is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer kwam tijdens het inhalen van een andere fietser in aanraking met een aanhanger en ging daardoor onderuit. Nadat ambulancepersoneel hem gecontroleerd had op de locatie, hebben de ouders het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Stichting Borculo Sint-Nicolaasstad start een crowdfundactie voor een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas. Het monument dient als blijvend eerbetoon aan overleden grondlegger Rob Dieperink. In het beeld wordt als bijzonder detail de vingerafdruk van Dieperink verwerkt. Om de kosten van ruim €11.000 op te vangen vraagt de stichting om financiële steun vanuit de samenleving. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart. Gerrit, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Als je deze woensdag een cijfer zou mogen geven, als je het hebt over het weer, op welke cijfer kom jij dan eigenlijk uit?
11: Een 8.
0: Een 8? Wow!

0: Een 8-5 vertaling daarvan is goed. Is heel erg lekker. Dat betekent dat we vanmiddag bijvoorbeeld een terrasje kunnen pikken, Gerrit?
1: Dat zou zomaar kunnen. Het enige minpuntje is misschien de wind, die trekt wat aan. En heel lokaal kan er een enkel buitje vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En qua weerbeeld is het prima weer. Dus een terrasje pakken kan altijd. En dat doen ook nog veel mensen, want ik kom wel gereeld door Ruurlo. En er zitten, als je dan door de hoofdstraat rijdt, laat maar zeggen, dan zit er altijd de terrasjes behoorlijk vol. Ja. Dus geniet er nog even.
0: Oké, er zitten leuke tentjes tussen Ruurlo. Ben daar dan nooit ik ben wel eens door Ruurlo heen gereden, maar dan nooit op het rasje gezeten. Maar dat is aanraden daar, begrijp ik.
1: Lijkt me wel. Anders zitten ze ook niet druk. En je kan dus morgens al vanaf een uur of 8 volgens mij al een kopje koffie krijgen. Dus,
0: nou, dat moet niet gekker worden. Dat kan eigenlijk ook voor 7. En dan kom ik nog een keer langs, jongens. Maar gaat niet gebeuren natuurlijk. Hey Gerrit, het weer voor behalve terrasjes weer. Ja. Wat nog meer?
1: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval wel een bewolkt begin van de dag. En het was vanmorgen 11 graden toen ik naar buiten ging. En nog hartstikke duster, hè, want de zon die komt toch alweer een stuk later op. En die zien we op dit moment nog niet overal, maar die komt geleidelijk aan wel steeds beter bij. Ja, en vanmiddag hebben we dan stapelwolken en ook zonnige perioden. En zoals ik al zei, een heel lokaal buitje kan er vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En de wind die trekt iets aan, wordt matig, windkracht 3 uit zuidwesten, waarbij de temperatuur dan oploopt naar 21 tot 22 graden. Nou, vanavond is het ook nog droog. We zien wel een geleidelijk aan toename van de bewolking. En dat heeft te maken met de volgende storing die naar ons toe komt. Die zal eind van de avond, maar zeker komende nacht, ervoor zorgen dat er zo nu en dan wat regen valt. De minima liggen rond een graad of 15. En morgen beginnen we dan ook met die bewolking. En dan valt er zo nu en dan een buitje. Maar 's middags wordt geleidelijk aan weer droog. En dan komt de zon er ook weer steeds beter bij. De wind die is morgen matig uit westelijke richtingen, maar de temperatuur zal ook net als vandaag uitkomen op 21 tot 22 graden. Na de vrijdag dan wordt het wat anders, want in de nacht na de vrijdag neemt de bewolking al toe. Het is eerst nog wel droog. 16 graden is de minimumtemperatuur. Maar vrijdag in de ochtend dan zien we vanuit het noordwesten al wat regen naar ons toe komen, wat buien. En dat hebben we in de loop van de ochtend, maar zeker in de middagperiode mee te maken. En een groot deel van de middag is het dan ook wat regenachtig. Eind van de middag dan trekt de laatste regen naar het oosten weg. Het westen heeft dan alweer wat zon, maar daar hebben wij nog niet zo heel veel van. En het is een beetje nog afwachten hoe die storing erover trekt. Het lijkt er nu op dat het noordwesten van Gelderland de meeste neerslag krijgt. Een millimeter of 15. En hoe meer naar het zuiden minder is. Nou, in de Achterhoek tussen de 5 en de 8 millimeter is de verwachting. Ja, en dan gaan we richting het weekend. Dat ziet er alweer een stuk vriendelijker uit. Zaterdagochtend nog een enkel verdwaald buitje. En daarna droog weer met ook steeds meer zon. En temperaturen van rond de 22 tot misschien wel 23 graden. En zondag dan wordt het zelfs nog wat beter met geregeld zon, droog weer en 23 tot 24 graden.
0: Heerlijke temperaturen voor die stadsfeesten in Doetinchem. Alleen vrijdag even een beetje afwachten met die spatjes. Maar verder prettig weer. Ja. Jazeker.
1: Ja, het ziet er goed uit. Ja, er zijn nog meer feesten in de Achterhoek. Maar het zou mooi zijn. En dat lijkt er ook op dat weekend, vooral de zaterdag en de zondag, toch prima verlopen.
0: Oké, okay, nou noem er nog even eentje. Stadsfeest in Doetinchem. En dan kom jij met
1: Het Oranjefeest op Sinderen.
0: Nou, dat is toch geweldig. Oranjefeest. Gewoon in september. Dat vind ik leuk.
1: En er zijn ook nog veel dingetjes in de buurt. Open dagen en zo. Dus we zien wel.
0: Ja, dat is nog veel meer. Maar daar kom ik vandaag anders wel morgen of vrijdag nog graag op terug. Hey, fijne dag. Tot morgen.
1: Goed gedaan.

begon in het donker. En ik hoor je denken, hoezo dan? Madonna in het donker, ja zeker, ze stond niet helemaal in de spotlight. Toen ze in 1979 mocht meedansen, niet eens zingen dansen, bij het liedje van Patrick Hernandez, Born to be Alive. Die plaat, die disco-klassieker, die ken je waarschijnlijk wel de eerste keer. Kijk maar eens even terug, bijvoorbeeld via YouTube, oude top-op filmpjes. En dan zie je helemaal achteraan, echt achteraan, daar staat Madonna. En daarna, ietsje later, een paar jaar later, brak zij door. En ze is er nog steeds met dit fijne liedje, et cetera, dat je net hoorde. De fijne 60-plusser. Nou, eerder bijna 70 jaar. Nou, die is er nog niet, hè, maar duurt al niet zo heel lang meer eigenlijk. Dit is regio 8. Even kijken naar het verkeer voor je. De A12, Duitse grens naar Arnhem. Daar staat een file, 5,5 kilometer langzamerijdend verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En nog een regionale weg, de N332 Lochem naar Raalte. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Lochem en Laren. Nou, als je daar toevallig vaststaat, je kan er bijna trots op zijn, want je kan daar meestal gewoon doorrijden. Er is bijna nooit wat aan de hand. Laat het deze ochtend dan één keer even zo zijn. En je kan nog even reageren voor gratis kaartjes voor de kermis in Gaanderen, voor de optredende artiesten, waaronder bijvoorbeeld de Poetnos. Maar er zijn ook mensen die van een feestje houden. Zeg maar DJ's en heel veel mensen daaromheen, die echt een grote Polonaise sliert creëren daar in Gaanderen. Maar er gebeurt nog zoveel meer. Gratis kaartjes daarvoor. Het enige wat je hoeft te doen is het woord kermis nu te appen naar de studio van Regio 8. 06-47-47-0022. Zo simpel is dat. Geen rare fratsen hoef je uit te halen, geen moeilijke vragen te beantwoorden. Gewoon het woord kermis even doorappen naar de studio hier in Ulft. 06-47-47-0022. En komende vrijdag komt iemand van de organisatie nog even langs om je helemaal bij te praten over die hele gave kermis jaarlijks.

woensdag, de tweede van de negende. Vanmiddag hoor je weer een programma met Sven Dibbedaal. Wel eens gehoord naar... Mag ik het even terugspoelen, dit? Oké, wel eens geluisterd naar Sven? Nee? Moet je vanmiddag even doen, tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip is er vanmiddag tussen 12 en 2... met presentator Jochem. Dat is nog een jonge hond. En ook een nieuwe presentator trouwens, sinds een paar weken. En straks voor 10, dan komt hij ook in deze uitzending nog even voorbij. Gaat hij helemaal bijpraten. Wat zit er in dat programma? Eerst even op je luchtgitaar spelen. Lekker man. Van Halen, Running with the Devil is dit.

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze erop met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie, ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
10: Voor die

0: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
1: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
2: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
1: Kijk op leuwentaalulft.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
2: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
1: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Marcel Vermeer.
8: Vanmiddag. Echt een heerlijke middag om een trashje te pikken. Het weercijfer een 8. Dat heeft Gert Tolstos vanochtend uitgedeeld. Daar is best wel goed, hè?

Het is Adam Board samen met Orzo. Niet Corzo, maar Orzo. Het liedje heet Move. Hey, goedemorgen. Ja, langzaam maar zeker begint die zon er doorheen te dreutelen. Wordt best wel een lekkere dag. Weercijfer dus 8, hè? Oeh, lekker man. Kan genieten. En ook gaat het voor morgen. En het weekend, zaterdag en zondag, zeker is ook lekker. Ja. Vrijdag kan er wel een spatje regen vallen. Dus als je bijvoorbeeld naar de stadsfeesten van Doetinchem zou willen, hou daar een beetje rekening mee. Niet al te veel regen, maar toch, het is handig om het te weten. Even een compliment uitdelen aan Arriva, toch wel, want het had toch veel erger kunnen zijn. Achterhoekse kinderen namelijk, die met de trein of de bus naar hun middelbare school gaan, die gaan €70 meer betalen voor een jaarabonnement. En ik hoor je tegelijkertijd denken, ja, hoezo dan een compliment voor Arriva? Nou, de vrees was dat het veel meer zou moeten gaan kosten. €600 voor een jaarabonnement, ja. Maar €70 extra, €600 zou erbij gekomen zijn. Dus ik weet niet wie er bij de administratie van Arriva werkt en heeft gezegd, ja jongens, dit kan toch niet. Nou, ze hebben het teruggedraaid, dus €70 extra, dat is hopelijk nog wel op te brengen voor zo'n jaarabonnement. Toch bescheiden complimenten voor Arriva. Ja, ze nemen het graag in ontvangst, dat begrijp ik wel, ja. Regio 8 met zo direct om 10:10 en update van de site achterhoeknieuws.nl. En ook Jochem schuift nog even aan. Hij is de presentator van Get a Grip. Wat gaat hij doen om 12?

Waren ze in de tijd dat deze plaat een groot succes was in de top 40 aan het klussen met de cd en de cd-speler. Die moest toch officieel worden uitgekomen. Ja, het is even geleden deze plaat ook. Begin van de jaren 80. Kurt Creel en Annie, I'm Not Your Daddy. Even spieken, staat er nog een file? Ja, een file. Dat heeft te maken met grenscontroles. Ja, ja. Vanaf, even kijken, Zevenaar richting Duitsland. Een file van 2 kilometer, dat lijkt niet lang. Maar ja, je staat er vast, hè. Paspoort bij de hand, ID-kaartje en zo. Je kent het allemaal wel. 1 rijstrook beschikbaar. En ik zei het vorige week al, ik reed een keer verkeerd. Ik had de afslag A18 moeten hebben richting Ulft. Richting Doetinchem en zo. Je kent het allemaal wel. Maar ik reed dus door. En toen kwam ik dus op die plek waarvan ik dacht, ja, ik snap wel dat hier een ongeluk kan gebeuren. Ineens heb je 1 rijstrook. En als je dat niet weet, en je rijdt op een snelweg, dan moet je volop op de rem, dus er zal vast nog een keer een ongeluk gebeuren. Ik snap er helemaal niks van. Ik ben blij dat ik een keer verkeerd ben gereden. Heb ik het een keer zelf meegemaakt. Daar staat nu dus een file van 2 kilometer richting de Duitse grens.

0: vroeg wordt wakker. In de zon, in ieder geval in de Ulsterkop ook bij jou. Jode René, een high time, heel wind. Het laatste nieuws komt eraan zo direct uit de Achterhoek en de Liemers met Bart.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Groenloseweg in Winterswijk is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer kwam tijdens het inhalen van een andere fietser in aanraking met een aanhanger en ging daardoor onderuit. Nadat ambulancepersoneel hem gecontroleerd had op de locatie, hebben de ouders het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Stichting Borculo Sint-Nicolaasstad start een crowdfundactie voor een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas. Het monument dient als blijvend eerbetoon aan overleden grondlegger Rob Dieperink. In het beeld wordt als bijzonder detail de vingerafdruk van Dieperink verwerkt. Om de kosten van ruim 11.000 euro op te vangen vraagt de stichting om financiële steun vanuit de samenleving. Historicus Maarten van Rossum toont zich onder de indruk van de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Na aanleiding van een interview voor zijn tijdschrift Maarten stelt de 82-jarige van Rossum dat het gesprek heel leerzaam was en aantoont dat VVD-burgemeesters anders over migratie kunnen denken dan de landelijke partij. Bouwmans pleit voor een structurele opvangcapaciteit die groot genoeg is om schommelingen in de instroom van asielzoekers op te kunnen vangen. De eerste boten zijn gisteren weer door de sluis bij Doesburg gevaren. Vanwege de droogte waren de sluizen in Doesburg en Gaanderen wekenlang gesloten om waterverlies uit de Oude IJssel te voorkomen. De sluizen worden nu op vaste tijden geschud voor de recreatievaart. Door de week 4 keer per dag en in het weekend op 3 vaste momenten. Het waterschap blijft de waterstanden in de grote rivieren wel scherp in de gaten houden, aangezien het waterpeil in de Rijn en de IJssel de komende weken dreigt te dalen. In Duitsland en Zwitserland valt nog steeds te weinig regen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: We zijn de dag begonnen met veel bewolking, maar geleidelijk aan zien we de zon ook wat vaker. En vanmiddag zijn er stapelwolken, maar ook zonnige perioden. Heel lokaal kan er een buitje vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 21 tot 22 graden. Vanavond is het eerst nog wel droog, maar we zien wel meer bewolking vanuit het westen. De komende nacht dan volgt er wat regen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen hebben we in de ochtend zo nu en dan wat regen of een enkel buitje. 'S Middags wordt het geleidelijk aan droog En dan komt de zon er steeds beter door. En donderdag wordt het bij een matige westenwind 21 tot 22 graden.

gelijk maar even een persoonlijke vraag. Heb je zin in een wijntje? Ja, misschien nu niet op deze tijd, maar ben je liefhebber van wijn drinken? Een droge witte of toch heel wat anders? Ja? Nou, dan moet je even goed luisteren, want binnenkort wordt het misschien wel de dag van je leven. In ieder geval een hele toffe dag. Het Wijninstituut Nederland, die houdt namelijk in deze maand september de wijngaarden open dagen. Met maar liefst 36 Nederlandse wijngaarden waar je naartoe kan. Ja, op verschillende dagen kan dat, dus je kan er meerdere gaan bezoeken. En jij als bezoeker kan daar dan kennis maken met de druiventeelt. Hè? Dat je met je voeten de boel moet plat gaan stampen. Nou, dat denk ik niet, maar dat zou wel grappig zijn natuurlijk. Het wijnmaken kan je gaan meemaken. En Nederlandse wijnen gaan proeven. Ja. Een nadeel is dat het iets te heet wordt de zomers in Nederland, hè, de afgelopen jaren. Maar zeker dit jaar wordt het allemaal ietsje te heet. Dat we lopen te puffen, te snikken. Maar ja, voor de wijn is het natuurlijk prachtig. Dus er zijn ook lekkere, dat hoor ik van meer mensen zeggen, lekkere Nederlandse wijnen. Nou, die kan je gaan proeven tijdens de Wijngaarden Open Dagen. Ik zei al op 36 locaties en dat kan op meerdere dagen. Dat kan komende zondag de 6e, zaterdag de 12e, zondag de 13e, zaterdag de 26e en zondag 27 september. En als je graag zou willen weten, waar kan ik dan naartoe om die wijn uit te testen en de druiventeelt te zien en de oogst en zo? Ga dan even naar deze site, nederlandsewijninfo.nl.

0: bij velen zit het liedje toch wel ergens in een lijstje verpakt van... ja, dat is toch wel een van mijn favorieten. Dat je hem toch wel graag zou willen horen als ik hier de appjes lees bij Regio 8. Komt ook in excess nog wel eens voorbij. Dit was de Never Terrors Apart. En goedemorgen, tof dat je luistert, de ochtendshow. We zijn er voor de hele Achterhoek, Regio 8. En het nieuws uit de streek komt ook van de site achterhoeknieuws.nl. En op de redactie daar in Lichtenvoorde, daar zit ook Meinert Bussink. Hij praat je helemaal bij voor de editie, voor de tweede van de negende. En Meinert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Hummelo, want de in en rond Hummelo opgenomen jeugdserie Flying Hummelo is te zien op NPO Zapp. Die maakt kans op een plek in de finale van de televisiering Jeugd. In de huidige nominatieronde kan tot 15 september worden gestemd. De drie series met de meeste stemmen die gaan door naar de live-uitzending, waarin de winnaar wordt bekendgemaakt. Wie daar mee over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En blijven we even bij de tv, want... Laura Nijland, die is deelnemer in het tv-programma Strijders. Eindelijk mag ik het delen. Ik doe mee aan Strijders. Hard werken en sporten zijn altijd een rode draad in mijn leven geweest. Discipline, doorzetten en steeds opnieuw mijn grenzen verleggen. Stilzitten is namelijk niets voor mij. Kortom, een avontuur om nooit meer te vergeten. Laat de strijd maar beginnen. Dit bericht deelde Laura Nijland 29 maandagavond... toen de eerste aflevering van Strijders te zien was op NPO 1... De reacties zijn talloos, met als gemene delen echt iets voor jou. Dat schrijft correspondent Henry Walterbos deze week in onze krant De Groenloos Gids. En wie daar meer over wil lezen met ook wat beelden uit het tv-programma... kan dat nu checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even tenslotte naar Eibergen... want bij de viering van 4 eeuwen Willem Sluiter... krijgt Eibergen volgend jaar ook een door beeldhouwer Anton ter Braak vervaardigd kunstwerk... van deze lang zeer populaire dichter. Het vierde sluiterwerk al, maar geheel anders dan de vorige drie... van deze Achterhoekse kunstenaar. Wie daarmee over lezen kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag nog en tot morgen. Yo!

0: maar net in de 20, hè?
1: De Rolling Stones toen in die tijd, Route 66. De ochtendshow bij Regio 8. We gaan naar iemand die... krijg je niet gek, volgens mij. Nee. Jochem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik denk dat ze jou niet knettergek krijgen. Dan moet je heel wat moeite voor doen.
2: Niet knettergek, maar wel gek.
1: Ja. hou dat vast. Dat is een hele goeie. Je bent de presentator van het jongerenprogramma Get a Grip... dat we dagelijks uitzenden. Komt vanuit Doetinchem, vanuit de studio van Get a Grip. Kun je nog even in twee zinnen uitleggen wat Get a Grip is? Want ik krijg die vraag wel eens. Van, ja, dat is een Engelse term in de Achterhoek. Hoe zit dat? Wat betekent dat, Marcel? Nou, jij mag het even uitleggen, Jochem.
2: Ja, Get a Grip is een programma voor jongeren, gemaakt door de jongeren en ook met items die jongeren aanspreken. Dus een programma voor jongeren dus.
1: Ja, en jullie zitten in een prachtig pand met ook heel veel jongeren die daar ook werken en zelfs nog een opleiding kunnen afmaken. De horeca kunnen induiken, de techniek kunnen opzoeken. Maar er is ook een radiostudio en daar heb jij dan voor gekozen. En je bent uiteindelijk de presentator geworden. Dat doe je niet verkeerd.
2: Dank je.
1: Het eerste onderwerp waar jullie het over gaan hebben straks, zie ik hier staan, is spreekangst. Waar jij en ik hoop ik ook, ik heb er al 36 jaar geen last van. Geen last van heb jij dus ook niet, maar wel heel veel meer mensen, begrijp ik.

0: Ja, klopt. Steeds meer jongeren hebben er last van. Maar wat is het eigenlijk en wat kan je er tegen doen? Ja, wij vragen dat aan een psycholoog.
1: Oké. Okay. Oh, zware kost. Ja. En verder, wat gebeurt er verder tussen 12 en 2?
0: Nou, ik ga met de jongeren in de studio straks in gesprek wat zij vinden van Meta en of Meta verantwoordelijk is voor de mentale problemen van jongeren.
1: Ja.
0: Meta, of dat het gewoon bij de jongeren zelf ligt.
1: Voor de duidelijkheid, Meta is niet een dame, maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld, nou, je appjes bijvoorbeeld, hè, dat je in de gaten wordt gehouden en Google.
0: Ja, Facebook, Instagram, zeg maar, dat bedrijf wat daarachter zit.
1: Ja. Het is ook nog een speciale dag, de dag van de kalenderaanpassing. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou ja, je past in ieder geval niet je eigen agenda aan, maar we staan stil bij het aanpassen van onze huidige kalender. Want dat was eerst een andere kalender. In 1582 werd de kalender aangepast, dus we staan er vandaag bij stil.
1: Nou, dat is een mooi moment. Straks ietsje na 12 uur begint het live van Doetinchem Get Equipped met Jochem als presentator. Fijne show straks en ik spreek je morgen weer. Yo man.
0: Yo.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Hubers Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Hubers Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Hubers Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd.
12: Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
15: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De rond Hummelo opgenomen jeugdserie Flying Hummelo maakt kans op een finale plaats voor de televisiering Jeugd. De serie op NPO Zap speelt zich af rond een fictieve motocrossclub en is grotendeels gefilmd bij TCD Hummelo. Tot 15 september kan gestemd worden via tvgids.nl/jeugd. De 3 series met de meeste stemmen stromen door naar de live-uitzending, waar de winnaar bekendgemaakt zal worden. Op de Groenloseweg in Winterswijk is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer kwam tijdens het inhalen van een andere fietser in aanraking met een aanhanger en ging daardoor onderuit. Nadat ambulancepersoneel hem gecontroleerd had op de locatie, hebben de ouders het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Historicus Maarten van Rossum toont zich onder de indruk van de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Na aanleiding van een interview voor zijn tijdschrift Maarten stelt de 82-jarige van Rossum dat het gesprek heel leerzaam was en aantoont dat VVD-burgemeesters anders over migratie kunnen denken dan de landelijke partij. Bouwmans pleit voor een structurele opvangcapaciteit die groot genoeg is om schommelingen in de instroom van asielzoekers op te kunnen vangen. Stichting Borculo Sint-Nicolaasstad start een crowdfundactie voor een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas. Het monument dient als blijvend eerbetoon aan overleden grondlegger Rob Dieperink. In het beeld wordt als bijzonder detail de vingerafdruk van Dieperink verwerkt. Om de kosten van ruim €11.000 op te vangen vraagt de stichting om financiële steun vanuit de samenleving. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Du bist mein Glück, groß wie ein Planet. Du bist die Sonne, die niemals untergeht. Du bist mein Mond, der meine Nacht erhält. Du bist mein Stern,

0: en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
8: we doen nog veel meer!
7: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Er is contact geweest met een van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wiegen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas in op. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
11: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekenden en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
11: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Omland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Cafézalen Restaurant Het Omland in Doetinchem of kijk op omland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Koekoek.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife. Sportlife.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Berchheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen.

0: Brugink.nl.
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op Brugginkgroep.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
8: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
9: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Zwarte Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Een hele goede middag. Het is 2 september bij mij in de studio vandaag. Devin, een bijzondere dag.
2: Klopt, dat is vandaag de nationale dag van de kalenderaanpassing.
1: Margot is er ook weer bij. Goedemorgen of goedemiddag inmiddels.
3: Hele goede middag, hi.
1: Wat heb jij voor nieuws vandaag?
3: Vandaag gaan we het hebben over een bijzonder orkest.
1: En de Sky is er ook weer bij.
4: We gaan het ook hebben over spreekangst.
1: Spreekangst, daar heb jij last van, hè?
4: Ja, absoluut.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Maria van Blondie hoorde je hier. We gaan naar de Blondie hier in de studio, Sky.
1: Ja, steeds meer jongeren hebben last van spreekangst, maar wat is het eigenlijk? En wat kun je er tegen doen? Dorit vraagt aan klinisch psycholoog Ria Groen.
2: Spreekangst of podium. Spreekangst is een beetje een verzamelnaam. Er zitten wat verschillende categorieën onder. Maar het is, de naam zegt het eigenlijk al, spreken in het openbaar. En ja, heb je eigenlijk vier vormen van spreekangst. De ene is presentatieangst, dat je voor een groep mensen wat moet presenteren. Je hebt dus ook een soort spontane spreekangst. Die mensen vinden het lastig als ze in een gezelschap zijn en er worden zomaar aangesproken. Dat kan heel erg moeilijk zijn. Je hebt prestatiespreekangst, dat is een beetje de toets- en examenangst. En dan ga ik een ziekbriefje krijgen, want ik heb er nog eentje. En dat is de sociale spreekangst ook weer. Die raakt een beetje aan de onverwachte spreekangst die ik net noemde. Maar dat zijn vormen van spreekangst.
3: Hoe vaak komt het voor?
2: Ja, dat is heel veel. Er is onderzoek naar gedaan en als je dus wereldwijd kijkt, dan zijn er in ieder geval al 90% van de mensen die rapporteren in ieder geval spanning of verlegenheid of zenuwen als ze in het openbaar moeten spreken. En daarvan 42% in Nederland, 42% van de mensen heeft een vorm van spreekangst. Dus dat is best veel.
3: Waardoor hebben mensen spreekangst?
2: Ja, daar is onderzoek naar gedaan en daar is niet een keiharde uitspraak over, want daar komt het door. Als je van jezelf een beetje al verlegen bent, dat ontstaat spreekangst natuurlijk makkelijker. Ook wanneer je wat negatieve ervaringen hebt. Hè. Je hebt een keertje voor een groep gestaan en je hebt de zenuwen niet onder controle gekregen. Of je hebt voor een onsympathieke groep gestaan die kritisch was. Of je was niet helemaal goed voorbereid, waardoor dat optreden niet zo goed ging. Dat kan een begin zijn van spreekangst. Maar je hebt ook mensen die spreekangst hebben zonder dat er ooit iets heel vervelends gebeurt. Dus dan, ja, dan is het een beetje zoeken van wat is de oorzaak. Het is een vorm van een angststoornis. Het is eigenlijk een specifieke angststoornis. Het valt onder de fobieën. En ja, je kunt ook pech hebben dat je hem zomaar hebt, zonder dat er per se allerlei nare dingen aan vooraf zijn gegaan.

0: Hilversse jongens. Een familiebioscoop. Devin, bijzondere dag vandaag.
1: Klopt. Kalenderaanpassingsdag lijkt misschien een datum waarop je simpelweg een paar aanpassingen aan je kalender maakt. Hoewel dat zeker een van de manieren is om deze dag te eren, is kalenderaanpassingsdag veel meer dan dat. Hij markeert een van de belangrijkste data in onze geschiedenis. Een datum die leidde tot het huidige kalendersysteem en de viering van Nieuwjaarsdag aan het begin van januari.
0: Bijzondere dag dus. Ja. Even een vraagje voor jou. Weet jij wanneer de huidige kalender is ontstaan?
1: Ergens 1700 of zo.
0: Nee, Sky? Heb jij een ideetje?
2: Nee, ik zou geen idee hebben.
0: De huidige kalender is ontstaan in 1582. Mm. En als je dat terug gaat zoeken in je kalender op je telefoon, dan zie je dat die van 4 naar 15 oktober gaat.
1: Oké, kan dat, ja.
0: Heel bijzonder. Zoek maar eens op.
1: Ja,

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Stichting Borculo Sint-Nicolaasstad start een crowdfundactie voor een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas. Het monument dient als blijvend eerbetoon aan overleden grondlegger Rob Dieperink. In het beeld wordt als bijzonder detail de vingerafdruk van Dieperink verwerkt. Om de kosten van ruim €11.000 op te vangen vraagt de stichting om financiële steun vanuit de samenleving. De eerste boten zijn gisteren weer door de sluis bij Doesburg gevaren. Vanwege de droogte waren de sluizen in Doesburg en Gaanderen wekenlang gesloten om waterverlies uit de Oude IJssel te voorkomen. De sluizen worden nu op vaste tijden geschud voor de recreatievaart. Door de week 4 keer per dag en in het weekend op 3 vaste momenten. Het waterschap blijft de waterstanden in de grote rivieren wel scherp in de gaten houden, aangezien het waterpeil in de Rijn en de IJssel de komende weken dreigt te dalen. In Duitsland en Zwitserland valt nog steeds te weinig regen. Op de Groenloseweg in Winterswijk is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer kwam tijdens het inhalen van een andere fietser in aanraking met een aanhanger en ging daardoor onderuit. Nadat ambulancepersoneel hem gecontroleerd had op de locatie, hebben de ouders het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Historicus Maarten van Rossum toont zich onder de indruk van de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Naar aanleiding van een interview voor zijn tijdschrift Maarten stelt de 82-jarige van Rossum dat het gesprek heel leerzaam was en aantoont dat VVD-burgemeesters anders over migratie kunnen denken dan de landelijke partij. Bouwmans pleit voor een structurele opvangcapaciteit die groot genoeg is om schommelingen in de instroom van asielzoekers op te kunnen vangen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, somber en homewrecker hoorde je hier. Zometeen alles over een bijzonder orkest. Maar eerst naar een bijzondere artiest, Sky.
1: Ja, zeker weten. We gaan luisteren naar Elvis Presley, of niet?
0: Jazeker.
1: En welke?

0: De grote Elvis Presley hoorde je hier. Snel door naar Margot.
1: Hi, ja. Nono Pools is een initiatiefnemer van SWOL Orkest. In dit orkest krijg je een instrument dat je niet kent en leer je daarmee te spelen gelijk. Nono doet onderzoek naar wat muziek maken met mentale gezondheid doet en welke luisterskills je daarmee kweekt. Maar wat is haar aanleiding?
2: Nou, het SWLO is een beweging die totaal nieuw is. En ik dacht, als je iets nieuws maakt, moet je ook tegelijkertijd kunnen bewijzen wat daar nut van is. En daarom ben ik een onderzoek gestart tegelijkertijd met het orkest. En op dat moment ga ik dus elke keer, ik noem het dan wetenschappelijk bewijzen, dat dat wat muziek doet, wat wij met het SWLO doen, dat de wetenschap dat ook bewijst.
3: Welke effecten hebben muziek op de mentale gezondheid?
2: Als je muziek gaat spelen, dan gebeurt er iets, want iedereen luistert wel naar muziek of speelt muziek of hoort muziek. Muziek doet iets met je gevoel. Muziek maakt dat je geraakt wordt, dat je er blij van wordt of juist heel erg druk van wordt of heel rustig van wordt. Maar het werkt op je mentale gesteldheid, want als je muziek maakt, stel je moet een muziekstuk spelen, dan moet je je daar zo op concentreren dat je je zorg en beslommeringen even aan de kant moet zetten. En het gekke is, omdat je gevoel erbij komt, gebeurt het ook. Zet je ze even aan de kant en dan kan je zo een middag je focussen op muziek. De hersenen gaan doen als ze muziek maken, is dat ze in hersenen maak je een aantal stoffen aan. Eén daarvan is een witte massa. En een witte massa maakt dat je de wegen die in je hersenen lopen, in je brein, dat die weer opener worden en snelle verbindingen met elkaar maken. Dus wat doen je hersenen? Ze gaan actiever worden. En als je hersenen actiever worden, worden ook je geluksmomenten actiever. Of het genotcentrum wordt actiever aangemaakt.
3: Je werkt samen met een beroemde neuroloog. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Erik Scherder is degene waar ik veel mee samenwerk. Toen ik het idee had om SWLO op te starten, ben ik naar hem toegegaan en heb ik gevraagd: Erik, ik wil de hele maatschappij op het podium en ik wil de muziek als taal en ik wil dat iedereen een instrument leert bespelen wat hij niet kent in een orkest. Wat vind je daarvan? En toen heeft hij gezegd: ik ga je helpen in alles. Je zal de hoon van de hele wereld over je heen komen krijgen, maar ik geloof hierin. Dit gaat een succes worden.

0: Away en What is Love hoorde je hier. Ja, Sky, zo meteen na 1 uur zijn we er weer.
1: Ja, we gaan gewoon weer verder.
0: We gaan gewoon weer verder.
1: Ja.
0: Gaat gezellig, gaat goed zo, hè?
1: Ja, het gaat echt goed. Het gaat ook goed met stagiaires en zo allemaal.
0: Ja, zo meteen na 1 uur meer Kerkweb.
1: Zeker weten. Tot zo!

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement

0: Flexitarol voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En ook dit uur zijn Margot en Sky bij mij in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Om bij Margot te beginnen.
2: Ja, we gaan het hebben over Boerenmaatje.
1: En Sky?
3: Ja, zometeen hebben we ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee voor jullie klaarstaan.
1: Een nieuwe Waar ben je klaar mee?
3: Ja, een nieuwe Waar ben je klaar mee.
1: Daar ben je dus nog niet klaar mee?
3: Nee, daar ben ik nog niet klaar mee.
1: Oké, goed om te horen.

Paul Kalkbrenner en Qantas Boy hoorde je hier. Ja, zometeen alles over herenboerderij Het Maatje. Maar nu eerst Robin Schulz en Watermat met Take It Slow.

0: Robin Schulz en Take It Slow. Snel door naar Margot.
1: Vandaag hebben we het over... Vandaag hebben we het over het item over de herenboerderij Het Maatje in Gaanderen. Een concept waarbij een groep inwoners samen verantwoordelijk is voor een boerderij en de productie van hun eigen voedsel. Ze helpen mee op het land, denken mee over wat er verbouwd wordt en delen uiteindelijk samen de oogst. In het item kijken we hoe dat in praktijk werkt en waarom mensen ervoor kiezen om zich bij zo'n gezamenlijke boerderij aan te sluiten.
2: Begin dit jaar hebben we getwijfeld, is het groot genoeg? Want een volwaardige herenboerderij die heeft wel 500 mensen die meedoen. En wij zaten toen op een krappe 100 in totaal. Maar toen hebben we gezegd, we gaan gewoon beginnen. Het heeft geen zin om nog een jaar lang te leuren. We beginnen, want dan kunnen we laten zien hoe mooi het is. En dan komen er vast wel meer mensen op af en dan gaan we wel groeien.
3: Alle leden zijn mede-eigenaar. En dus verantwoordelijk voor de boerderij.
4: We hebben twee boeren in dienst. Hè? De leden hebben twee boeren in dienst die ons vertellen wat we moeten doen.
2: En die maakt een teeltplan en die kijkt hoe de grond bewerkt moet worden. Maar wij werken allemaal mee. Of je gaat meehelpen schoffelen, of je helpt met oogsten. En we hebben een mooie bloementuin. En de leden hebben allemaal inspraak en mogen samen bepalen wat er op de boerderij gebeurt. Dus wat gaan we volgend jaar verbouwen? De leden bepalen het. Wat gaan we nieuw aanschaffen? Gaan we voor een tunnelkast of gaan we voor klein fruit of een boomgaard? De leden beslissen mee. Dus samen zijn we de baas over de boerderij.
3: Uiteindelijk is het doel niet om goedkoper groenten te kunnen krijgen dan in de supermarkt.
2: Wij betalen als leden allemaal €15 per persoon per week voor, nou ja, zeg maar dat groentepakket. Ja, als je dat ergens in een goedkope supermarkt gaat halen, dan is dit echt duurder. Als je naar de Ecoplaza of de Oding gaat, denk dat het net uit kan. Het is dat je lokale voedsel hebt en zonder pesticiden, zonder kunstmest, die de bodem beter maakt. Dus in het kader van de duurzaamheid, hè, dat je bijdraagt aan een beter klimaat en een betere bodem. En ook heel erg voor de gezelligheid. Hè, we zitten met z'n allen, runnen we die boerderij. Dus we zijn hier met z'n allen op het werk aan het land.
4: Eigenlijk heb ik dat van tevoren nooit zo gewaardeerd zoals het dan nu is. Ik merk gewoon dat als je hier bent, je zit in een soort van hele leuke bubbel met allemaal mensen die hetzelfde willen, dezelfde ambitie hebben. En ik weet het eigenlijk nog meer te waarderen dan dat ik van tevoren had bedacht.
3: Momenteel heeft Boerderij Het Maatje meer dan 100 leden. Toch wil Aalders nog veel meer mensen verwelkomen.
2: Ons ideaalplaatje is wel doorgroeien naar die 500, zoals de gemiddelde herenboerderij. Want dan, we hebben nu 2,5 hectare in gebruik. We kunnen 11 hectare gaan gebruiken. Dan kunnen we ook naar kippen en eventueel varkens, de boomgaard, de tunnelkast. Dus we hebben nog 100.000 wensen. En dat kan alleen maar als we groeien.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Regio 8. Headlines.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. En voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Meerdere stroomleidingen vielen uit, waarschijnlijk door opzet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Heel lokaal kan een buitje vallen, maar de meeste plaatsen houden net droog. De wind die is matig uit het zuidwesten en dan wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond is het overwegend droog, maar zien we wel een toename van de bewolking. Later op de avond en komende nacht valt er zo nu en dan wat regen. En ook donderdag is het in de ochtend bewolkt met zo nu en dan een buitje. 'S Middags wordt het geleidelijk aan droog en dan komt geleidelijk aan de zon er ook steeds meer erbij. Bij een matige westenwind wordt het dan 21 graden. Vrijdag begint ook droog, later op de dag vanuit het noordwesten regen. Het wordt een wat nattere dag, vooral in het noordwesten van de provincie. Hoe meer naar het zuiden, hoe droger het blijft. Temperatuur ligt zo rond de 20 tot 22 graden. In het weekend op zaterdagochtend nog een enkel buitje. Daarna een droog weekend met temperaturen oplopend naar 23 tot 24 graden op de zondag.

0: Snoop Dogg, Bruno Mars en Wiz Khalifa met Young, Wild and Free. Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Schrijf, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: Miley Cyrus en Secrets hoorde je hier. Snel door naar Sky. Voor het laatste item.
1: Ja, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Sean is weer de straat op gegaan om aan de jongeren te vragen... Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Met de politiek.
4: Oeh, de politiek. Ik ben benieuwd wat jij over de politiek kan vertellen.
3: Ja, ik vind het gewoon nergens slaan dat ze ruzie maken over het vuurwerkverbod en zo. En dat soort dingen. Gewoon ruzie om niks dat ze allemaal maken.
4: Want dat vuurwerk, dat is nogal wat. Hè? Jullie moeten gewoon vuurwerk kunnen afsteken, toch? Want er zijn heel veel dingen mee aan de hand. Mensen komen in het ziekenhuis, verliezen dingen, illegale vuurwerk. Hoe lossen we dat op?
3: Ja, gewoon normaal ermee omgaan. Ik denk als ze alles legaliseren, dat het dan veel beter gaat. Omdat dan kopen ze niet meer die hele harde illegale zooi. En dan gaat het wel goed, denk ik.
4: Want je bent toch anoniem? Heb je wel eens illegale vuurwerk afgestoken?
3: Nee, zou ik niet durven.
4: Ik zie een hele grote grijns en glunderende oogjes.
3: Ja, af en toe.
4: Wat heb je dan afgestoken?
3: Ja, gewoon nitraten.
4: Nee, dat is toch wel lekker zo nitraat af te steken, toch?
3: Ja, zeker.
4: Nou, dan komt dus een vuurwerkverbod. Kun je het ergens ook bedenken? Zo van, ik snap het wel.
3: Nee, totaal niet.
4: En wat is dan de oplossing hiervoor? Want ze zijn aan het vechten, ze zijn aan het bakkeleien met elkaar. Wat moeten ze dus gaan doen?
3: Ik zou er gewoon niet zo druk om maken en gewoon het legaliseren. En dan die kinderen wat plezier geven, maar één keer per jaar kom op, zeg.
4: Dus gewoon even één keer per jaar een hele goede slagveld buiten.
3: Ja, zeker. Dat vind ik van wel.
4: Dankjewel.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan!

0: hoorde je hier.
1: Ja, tot zover deze aflevering van Get a Grip alweer. Het is snel gegaan, Sky.
2: Ja, het gaat heel snel eigenlijk, zoals elke dag. Want we hebben het gewoon heel erg leuk hier in de studio.
1: Ja, laten we even snel vooruitblikken naar morgen. Morgen heeft Lorenzo weer een nieuwe view review.
2: Ja, zeker weten. Er komen weer leuke 3 films uit.
1: Nee, vandaag een, morgen gewoon een normale
2: Een normale, oké.
1: Hij is naar de film Supergirl geweest. We gaan in gesprek met een angsttandarts. Mensen die bang zijn voor de tandarts hebben, dan kunnen daarheen. En dan worden ze rustig gepraat, zeg maar. Dus... ook denk jij, je bent niet bang voor de tandarts, Margot?
3: Zeker niet. Nee, zeker niet.
1: En kijken jullie al een beetje uit naar de stadsfeesten?
3: Ja, absoluut, zeker. Absoluut.
2: Ik denk dat ik met Jaap ga interviewen.
1: Met Balthazar.
2: Oh, Balthazar, ja. We mogen alleen maar Balthazar zeggen. Ja, jongen.
1: Met Balthazar lekker het, de stad in.
2: Ja.
1: Ja, morgen gaan we ook vooruitblikken. Praten we ook met iemand die op de stadsfeesten staat. Dus allemaal hartstikke leuk.
2: Oké, hartstikke leuk. Vet.
1: Nou, wat vonden jullie van vandaag? Wat was voor jullie vandaag het leukste item?
3: Ik denk het vuurwerk met waar ben je klaar mee? Denk
1: die
3: ik
1: was leuk, hè?
3: Ja, die is echt leuk. Top. Ja,
1: steek aan dat ding, Pieter. Hè?
2: Ja, steek aan dat ding, Pieter.
1: Inderdaad. Dan zullen wij lekker vooruit. Wij gaan lekker de nacht in, denk ik.
2: Ja, dat gaan we doen.
3: Ja.
1: En wij zijn er morgen weer.
2: Tot morgen.
3: Tot morgen. Joehoe.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag

0: krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
2: we doen nog veel meer!
1: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op pettelman.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
3: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. 1 gebouw, 3 herkenbare werelden en een ruimte vol met laboratoria, studio's en werkplaatsen. Zo willen Zevenaar, Duiven en Montferland samen met het schoolbestuur van Quadraam het voortgezet onderwijs in de Liemers voor de komende decennia gaan neerzetten. De nieuwe school moet komen aan de westelijke rand van Zevenaar. Niet op de plek van het huidige gebouw, maar op het openbare parkeerterrein aan de voorkant. De bestaande school kan daardoor tijdens de bouw voor een groot deel open blijven. De Lochemse tennisclub LTC noemt het nieuwe terrein al op een aardige manier Klein Papendal. Voorzitter Maarten Deelen heeft in de raadzaal de politiek toegesproken en gevraagd om instemming met het plan om er padelbanen te kunnen aanleggen. Padel staat erom bekend dat de ballen met een harde knal tegen de wanden slaan en daarom zijn de buren van het terrein tegen het plan. Op 15 september praat de gemeenteraad verder. Waarschijnlijk valt dan het besluit over de verhuizing van de tennisclub naar de Koopsdijk. De 22-jarige Nolan Martens komt per direct terug bij de Superboeren. De Belg wordt overgenomen van Excelsior en wordt de 4e rechtsback in de ploeg van trainer Thomas Duivenvoorde. Martens speelde van januari tot en met mei dit jaar ook al voor de Graafschap en heeft nu getekend tot juni 2029. De Graafschap haalde dit seizoen met Mark Pabai en Jannes Wiekhoff al 2 rechtsverdedigers in huis. Bij een aanrijding in Winterswijk is gisteren aan het begin van de avond een fietser gewond geraakt. Dat ongeluk gebeurde op de Groenlose Weg. Een fietser wilde een andere fietser inhalen. De fietser kwam in aanraking met een busje met aanhanger. Hierdoor kwamen de fietsers ten val. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is later door de ouders opgehaald. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi,
4: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 3 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is

0: al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Sven Dimmendaal. Pak je zaag erbij, hak de week lekker door tweeën met de muziek van Regio 8. Shabuzi onderweg naar Bryan Adams. Dit is Can't Stop the Thing We Started.

geweldige artiest Bryan Adams. Hij kwam in 1991 met dit nummer, Can't Stop the Thing We Started. De opvolger van zijn gigantische hit die we ook wel kennen, deze. I Do It For You. Dit nummer die je net dus hoorde, Can't Stop This Thing, die restarted, was de opvolger van dit nummer. Regio. En die deed het ook niet heel erg onaardig, moet ik je zeggen. Want die wist namelijk 2 Grammy-nominaties en een nummer 2 hit aan Amerika te scoren met dat nummer. Ja, alleen die Grammys, die mocht Bryan Adams niet mee naar huis nemen. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed, het is wel bijzonder dat deze man zoveel hits heeft gemaakt. En dat bewijst ook wel dat hij net een hit uitbrengt en vervolgens gewoon zo weer met nieuwe hits kan gaan strooien. Bryan Adams dus op Regio 8. En daarmee de woensdagmiddag officieel richting het einde van je werkdag. Doen we met veel nieuws. Onder andere Koenders in Gaanderen. Die bestaat 100 jaar. Fantastisch is dat. Ja, en we hebben nog kaarten natuurlijk voor de kermis in Gaanderen. Ook die gaan we nog weggeven. Dat allemaal later dit uur. Eerst Shaboozey en Born to Die. Goedemiddag.

Muziek voor je werkdag. Je luistert naar Regio 8. En ik heb ze voor je liggen. En jij maakt de kans op. Ik heb het over 2 kaarten voor de kermis in Gaanderen. Afgelopen maandag ook al een setje weggegeven. En ik heb er dus nog 2 voor je liggen. Eigenlijk 4, maar vandaag dus 2. Later deze week geef ik er nog eens 2 weg. Dus het is lekker weggeven hier bij Regio 8. Het zijn kaarten voor de kermis in Gaanderen. Die kun jij winnen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Dat is heel simpel. Het woord kermis te sturen naar 0647 470022. En wie weet ga jij samen met je vriend, je vriendin, oom, tante, vader, moeder, wie je ook wil, naar de kermis in Gaanderen.

with me. Zeg ik Genesis, dan zeg jij waarschijnlijk Phil Collins. Maar wat je misschien niet weet, is dat voordat Phil Collins als zanger verder ging bij Genesis, deze man die je nu gaat horen, de frontman was van Genesis. Ik heb het over Peter Gabriel, je hoort hem op Regio 8. Hij verliet Genesis, dat het spektakel rond hem te groot werd. En meer aandacht naar hem ging dan naar de band. En uiteindelijk kroop Phil Collins achter zijn drumstel vandaan en nam hij de zang voor zijn rekening. Goeie zet als je het mij vraagt.

0: voordat Phil Collins de frontman werd van Genesis, was deze man het, Peter Gabriel. En, Genesis hoor je later dit uur ook nog trouwens. Dit was hem solo. Solo heeft Peter Gabriel ook fijne muziek uitgebracht, zoals Salisbury Hill, de muziek die je nu luistert op Regio 8. Ja, en als jij kermis-app naar 0647470022, dan ben jij erbij, hè? De kermis in Gaanderen. Ik heb er nog 2 keer 2 kaarten voor je liggen. En dan kun je winnen. Kermis-appen naar 0647470022. En jij bent erbij. Hou je me vast, al is het maar een... Zometeen het streeknieuws onderweg. Door de brand en het regen. Nieuws uit je regio. En ook Emma Heesters komt eraan. Alles wordt beter na het streeknieuws. Alles wordt
1: beter. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Lochemse tennisclub LTC noemt het nieuwe terrein al op een aardige manier Klein Papendal. Voorzitter Maarten Deelen heeft in de raadzaal de politiek toegesproken en gevraagd om instemming met het plan om er padelbanen te kunnen aanleggen. Padel staat erop bekend dat de ballen met een harde knal tegen de wanden slaan en daarom zijn de buren van het terrein tegen het plan. Op 15 september praat de gemeenteraad verder. Waarschijnlijk valt dan het besluit over de verhuizing van de tennisclub naar de Koopsdijk. 1 gebouw, 3 herkenbare werelden en een ruimte vol met laboratoria, studio's en werkplaatsen. Zo willen Zevenaar, Duiven en Montferland samen met het schoolbestuur van Quadraam het voortgezet onderwijs in de Liemers voor de komende decennia gaan neerzetten. De nieuwe school moet komen aan de westelijke rand van Zevenaar. Niet op de plek van het huidige gebouw, maar op het openbare parkeerterrein aan de voorkant. De bestaande school kan daardoor tijdens de bouw voor een groot deel open blijven. De 22-jarige Nolan Martens komt per direct terug bij de Superboeren. De Belg wordt overgenomen van Excelsior en wordt de 4e rechtsback in de ploeg van trainer Thomas Duivenvoorde. Martens speelde van januari tot en met mei dit jaar ook al voor de Graafschap en heeft nu getekend tot juni 2029. De Graafschap haalde dit seizoen met Mark Pabai en Jannes Wiekhoff al 2 rechtsverdedigers in huis. Bij een aanrijding in Winterswijk is gisteren aan het begin van de avond een fietser gewond geraakt. Dat ongeluk gebeurde op de Groenlose Weg. Een fietser wilde een andere fietser inhalen. De fietser kwam in aanraking met een busje met aanhanger. Hierdoor kwamen de fietsers ten val. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is later door de ouders opgehaald. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Sven Dimmendaal.

0: Jacht, Bruno Mars en Treasure. Ja, deze man is multimuzikaal, kunnen we wel zeggen. Hij zingt niet alleen ontzettend lekker, maar hij kan ook ontzettend goed drummen. Ja, en zoals je van mij wellicht weet, ik heb het je wel eens eerder verteld, ben ik ook een ontzettende muziekliefhebber en drum ik ook zeer graag. Maar ja, zo goed als die man dat kan, moet ik nog even oefenen. Bruno Mars dus. Ja, laten we even de Achterhoek induiken, want ik heb het je beloofd. Ik heb hier nog twee keer over twee kaarten liggen voor de kermis in Gaanderen. Laten we even de Achterhoek induiken. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Theo spreek je.
0: Hey Theo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt heel fanatiek naar de studio geappt omdat jij kaarten wil winnen voor de kermis in Gaanderen. Allereerst, ben je niet aan het werk?
1: Nee, toevallig vandaag een dagje vrij.
0: Oh, ook lekker. Wat voor werk doe je normaal?
1: Ik werk in de catering.
0: In de catering? Oh, dat lijkt me ook best wel. Daar kom je ook overal waar je, overal moet komen, zeg maar, toch?
1: Zeker.
0: Is het leuk werk?
1: Fantastisch werk.
0: Kijk, mooi. En ik neem aan dat je zelf ook wel af en toe wat meesnoept, of niet? Of mag dat niet van de baas?
1: Als de baas niet uit, kan dan best.
0: Ja, precies. Hey Theo, jij hebt kermis geappt naar de studio. En dat heeft alles te maken met de kermis in Gaanderen. Waarom wil jij daar heel graag heen?
1: Ah, ik kom uit Gaanderen, dus dan kan je dat natuurlijk niet missen.
0: Nee, precies. Dus jij wil daar graag in ieder geval even heen, nu je toch in de buurt bent, wil je zeggen. Met wie zou je gaan?
1: Ik ga denk ik met een goede vriend van mij.
0: Kijk, dat wordt een en al gezelligheid, hoor ik al wel. Theo, ik mag je feliciteren, want ik heb twee kaarten voor je.
1: Heel bedankt.
0: Ja, jij gaat lekker met een kameraad, met een vriend, je oma, je tante naar de kermis bier, waar ook maar wil, op kosten van Regio 8. Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.

Herken je dat gevoel dat je een nummer hoort en dat je hoort dat het een sample bevat van een ander nummer, een melodie van een ander nummer, maar dat je niet op het origineel kan komen? Heb ik dus met dat nummer dat ik net draaide, To Love, Jordan, To Die For, Regio 8. Als jij het wel weet, laat het mij dan even weten. Dit is Cool and the Gang nu voor je.

Shania Twain, a man. Precies. Ja, je luistert naar Regio 8, de leukste uit je regio... met zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Nieuws uit je regio volg je uiteraard op onze website... of in de Regio 8-app. Zometeen nog maar eens even naar Gaanderen... want Koenders in Gaanderen bestaat 100 jaar.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maag

0: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
9: Richting het einde van je werkdag, wat wil jij horen? Laat het even weten. Draai ik zo meteen Mark Amber nog voor je na Ruben Hillen. Dit is 20 Seconds.

proof. Nieuwe muziek op Regio 8 van Mark Ember. Regio 8. En The Proof. Ja, hij schreef dit nummer eigenlijk tijdens een wandeling. Ja, dat is bijzonder, want normaal gaan artiesten wel eens op schrijverskamp of ja, komt die inspiratie s'nachts als ze in bed liggen te malen, hè, en dan schrijven ze wat op kladpapier en zo krijg je een tekst. Nee, Mark Ember die besloot na zijn tour vorig jaar om eens even lekker naar buiten te gaan, even te gaan wandelen en zo dus een tekst te schrijven voor een melodie die hij eigenlijk al had liggen. Hij had er alleen nog geen tekst voor en hij was een beetje inspiratieloos. En hij besloot om, tijdens een wandeling eigenlijk schoot hem van alles te binnen en daar dus zijn tekst op te baseren. Nou, kun je zien dat er toch heel veel verschillende manieren zijn om songtekst te bedenken. En dat zelfs artiesten bij de meest bijzondere plekken, bijzondere gebeurtenissen, een songtekst verzinnen. Dat het niet allemaal zo even makkelijk uit de losse mouw geschud wordt. Dit is Regio 8, waar je naar luistert. Goed dat jij erbij bent. Waarmee kan ik je verblijden? Laat dat even weten. 0647470022. Wat wil jij horen bijvoorbeeld in de auto onderweg? Op de werkvloer of misschien wel een nummer waar je je collega mee wil verrassen? Laat het weten. Draai ik het graag voor je. Eerst Gracie Abrams en Good Reason. Tuk.

0: Moet je voorstellen, het is 1926 en je richt je eigen bedrijf op. En 100 jaar later bestaat het nog steeds. Het is het verhaal van familiebedrijf en warenwinkel Koenders in Gaanderen. Ze vieren donderdag, moet ik zeggen, het 100-jarig bestaan. Al 3 generaties lang staat de familie Koenders aan het roer van de winkel. Ja, en dat de zaken na al die jaren nog altijd een begrip is in Gaanderen, dat maakt de eigenaren Wilbert en Tini Koenders trots.
1: 100 jaar Koenders. Ja, dat is natuurlijk voor mij ook een enorme belevenis, dat we het 100 jaar in deze tijd waarin wij nu verkeren, het kunnen hebben volhouden.
2: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn de jaren gebleven? Het is voor ontzettend snel gegaan.
3: De manier waarop mensen hun boodschappen doen is natuurlijk flink veranderd in de afgelopen 100 jaar. En daarmee ook de positie van de traditionele winkel.
1: Dat is echt wel een dingetje, dat we dus te maken hebben met verkoopkanalen die vroeger er niet waren en erbij zijn gekomen als grote discounters, ketens wie vroeger alleen maar voedselwaren verkochten en nu huistuin- en keukenartikelen verkopen. Ja, en dat was er vroeger dus niet. En het internet natuurlijk, ja. dat erbij is gekomen. Vroeger had je fysieke concurrentie en nu heb je onzichtbare concurrentie.
3: Dat de winkel ook gewaardeerd wordt onder klanten blijkt uit mooie ervaringen van Wilbert en Tini in de afgelopen 40 jaar.
2: Ik heb sommige klanten die gewoon heel dierbaar zijn en die heel trouw zijn. Ja, als die binnenkomen dan knuffel. Of niet?
1: Ja, ja, er wordt ook wel eens geknuffeld hier in de winkel. Ja, zeker weer. Ja. En we hebben zelfs een keer een klant gehad. En dat was vooral in de coronatijd. Dat wij dus in onze brievenbus keken. En er lag een envelop in. En er zat gewoon een groot geldbedrag in. Dat een klant zei van, jullie hebben het in deze tijd moeilijk. Koop er wat leuks voor. Ja. Ik ben er nooit achter gekomen wie het is geweest. Maar dat zijn van die leuke spontane dingen. Die ons overkomen zijn in de afgelopen jaren.
3: De eigenaren gaan richting de pensioenleeftijd. Daarmee dringt er eigenlijk ook een probleem aan. De volgende generatie lijkt de winkel niet over te nemen. Daarom zoeken zij naar een manier om het voortbestaan van Koenders te verzekeren.
1: We zijn wel op zoek naar bedrijven die ons misschien zouden willen overnemen, maar dat is in deze tijd heel erg lastig. Ja, er komt een tijd dat wij dus met pensioen gaan en we zullen zeer langer doorgaan dan mijn pensioengerechtigde leeftijd. We kunnen er zomaar geen afscheid van nemen, maar er komt wel een tijd en dan zal het een aanlating zijn voor de plaats als Gaanderen.

Je hoort hem iedere ochtend tussen 7 en 10. Maar ook in de middag is hij bij Marcel Vermeer. Hij leest zo meteen het nieuws uit de regio voor. Zie je uiteraard ook op onze website regio8.nl. Of download de Regio 8 app en Stranglers onderweg. Sometimes it's tougher to look than to leave. Even terug in de tijd. Ken je deze nog?

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Lochemse tennisclub LTC noemt het nieuwe terrein al op een aardige manier Klein Papendal. Voorzitter Maarten Deelen heeft in de raadzaal de politiek toegesproken en gevraagd om instemming met het plan om er padelbanen te kunnen aanleggen. Padel staat erop bekend dat de ballen met een harde knal tegen de wanden slaan en daarom zijn de buren van het terrein tegen het plan. Op 15 september praat de gemeenteraad verder. Waarschijnlijk valt dan het besluit over de verhuizing van de tennisclub naar de Koopsdijk. De 22-jarige Nolan Martens komt per direct terug bij de Superboeren. De Belg wordt overgenomen van Excelsior en wordt de vierde rechtsback in de ploeg van trainer Thomas Duivenvoorde. Martens speelde van januari tot en met mei dit jaar ook al voor de Graafschap en heeft nu getekend tot juni 2029... De Graafschap haalde dit seizoen met Mark Pabai en Jannes Wiekhoff al 2 rechtsverdedigers in huis. In de gemeente Bronckhorst kunnen vanaf het najaar weer vergunningaanvragen voor woningbouw worden ingediend buiten een straal van 500 meter van geitenhouderijen. Eerder gold hiervoor een afstand van 1000 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeiken, voorzitter van dorpsraad Keienborg, is dit een goede stap, maar lost dit niet meteen de bouwproblemen in het dorp op. 1 gebouw, 3 herkenbare werelden en een ruimte vol met laboratoria, studio's en werkplaatsen. Zo willen Zevenaar, Duiven en Montferland samen met het schoolbestuur van Quadraam het voortgezet onderwijs in de Liemers voor de komende decennia gaan neerzetten. De nieuwe school moet komen aan de westelijke rand van Zevenaar. Niet op de plek van het huidige gebouw, maar op het openbare parkeerterrein aan de voorkant. De bestaande school kan daardoor tijdens de bouw voor een groot deel open blijven. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
11: Dan de verkeersinformatie. 1 vertraging gemeld op de A12. En die staat tussen Utrecht en de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Doe je over 10 kilometer een half uur langer. Sterkte als je in de file staat.
12: Regio 8.
9: Sven Dimmendaal. Regio 8.

Dit is Regio 8. En goed nieuws, want de sluizen Oude IJssel die zijn weer open na een historische sluiting. Meer daarover hoor je zometeen. Ook Mel Smit nog onderweg. Wait for you naar Billy Idol en White Wedding.

Met je boot over de Oude IJssel. Dat plan viel de afgelopen tijd letterlijk in het water, kan ik je wel zeggen. Ja, de lage waterstanden die zorgden ervoor dat er een historische maatregel is genomen bij de sluizen De Pol en Doesburg. Maar die zijn inmiddels dus weer open. Goed nieuws dus voor mensen met een boot. Door de langzaam herstellende waterstanden kunnen namelijk schepen op de Oude IJssel sinds deze week weer gebruik maken van de sluizen. De sluizen die waren sinds augustus gesloten. Dat had natuurlijk alles te maken met de lage waterstanden. Met het sluiten wilde Waterschap Rijn en IJssel voorkomen dat onnodig veel water uit de Oude IJssel wegstroomde. Nou, nu toch weer wat meer gaat regenen en de waterstanden weer redelijk op peil, maar in ieder geval weer wat stijgen, kunnen die sluizen dus weer open. Ja, het volledig sluiten van die sluizen, dat was ook een historische maatregel, want nog nooit eerder gingen die sluizen op de Oude IJssel volledig dicht voor de recreatievaart. Nou, en dan moet je voorstellen, is dat dan zo erg? Ja, dat is zo erg, want even kijken, want per sluisdoorgang, zo moeten ze dat zeggen, stroomt er 2500 kubieke meter water door de sluis. En dat is gelijk aan één Olympisch zwembad. Dat water ben je dus dan gewoon kwijt. Ja, daar kun je dus dan niks meer mee. Ja, en dat, om dat te voorkomen, moesten die sluizen gesloten worden. Het hele verhaal lees je op regio8.nl, net als het andere laatste nieuws uit jouw regio. Of download de Regio 8 app. Zometeen Mariah Carey onderweg naar Olivia Dean. Dit is Baby Steps op Regio 8.

Regio 8, Mariah Carey en Emotions. Mariah Carey dus. Ja, ja, hallo, hallo. Beetje vroeg voor kerstmuziek, toch? Alhoewel, september. Nee, laten we dat maar niet doen. Dan krijg ik ruzie met de baas. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Het laatste nieuws uit je regio. Lees je uiteraard op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app. Muziek van The Script ook nog onderweg volgend uur. Onze weerboer komt nog even langs. En dit is nog David Hasselhoff.

Lees je uiteraard op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app. Muziek van de Script ook nog onderweg volgend uur. Onze weerboer komt nog even langs. En dit is nog David Hasselhoff.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart

0: winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Dimmendaal. 5 uur geweest, gooi je spul aan de kant. Geniet van de muziek van Regio 8. En vol gas naar huis met Mike and the Mechanics. Over My Shoulder is onderweg. Naar de script en The Last Time.

Regio 8. Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Regio 8. Ja, ik heb dus van de week weer vloeibaar goud in mijn benzinetank... of in, ja, nu zeg ik het al, in mijn benzinetank gegooid. Het is niet normaal wat de brandstof tegenwoordig kost. Ja, we hebben er ongeveer ontzettend veel over gehad. Over die brandstofprijzen. En waarschijnlijk zit jij nu ook in de auto. Ben je onderweg naar huis van je werk bijvoorbeeld. En misschien rij je nu wel langs dat ene tankstation dat je denkt... deze is eigenlijk vrij goedkoop in de regio. Maar volgens mij is die daar verderop toch nog iets goedkoper. Rij je door, kom je daar aan, is die duurder. Ja, weet je wel, dat soort gevallen... ja, dat is in dit geval echt niet fijn. Waar het normaal bijvoorbeeld 1,80 euro, 1,90 euro kostte... bij het ene tankstation, kost het bij de andere 1,95 euro. Nou ja, voor die 5 cent... Goed, dat maakt dan nog niet zoveel uit. Maar met de prijzen van tegenwoordig... dat je al 2,30 euro betaalt hier in de regio voor een beetje brandstof... voor E10 heb ik het over, is bizar. En dit zeg ik omdat de brandstofprijzen weer alle records hebben gebroken. Want de huidige adviesprijs is namelijk 2,66 euro voor een liter benzine. Dat is dus een record. Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het ontzettend veel geld. Maar ja, goed, je hebt de auto nodig. Je moet toch ergens heen kunnen. Veel mensen zijn afhankelijk van de auto. Dat blijkt ook uit onderzoek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen... ondanks de stijgende brandstofprijzen... niet minder met de auto gaan rijden... omdat ze die simpelweg nodig hebben. Ze gaan dan eerder bezuinigen op vakanties, op uitjes of op spaargeld. Ja, ik vind er wat van, hoor. Kijk, ik snap dat de prijzen hoger worden door die oorlog in Iran. Maar goed... je kunt ons toch ook wel een beetje matsen, overheid.

voor de Swifties onder ons, Taylor Swift. En I knew it, I knew you. Ik heb zo meteen toch een nummer. Ja, die staat eigenlijk best wel in mijn geheugen gegrift. Maar ik was even vergeten dat ik deze zoveel heb geluisterd vroeger. Welke dat is, dat hoor je binnen nu in 6 minuten na Snelle. Eerst Swedish House Mafia.

Regio Achternelle, een plaats delict. Zo vlak voor het laatste nieuws uit jouw regio. Lees je ook op onze website regio8.nl. En Gerrit Vossers komt er zo meteen aan. En niet voordat ik deze heb gedraaid. Even terug naar 2012. De periode dat ik op school zat met een mp3 en de oortjes in. En het genieten was van de muziek die in deze periode uitkwam. Wat heb ik deze vaak op repeat gezet, zeg. Old City en Carly Rae Jepsen. Good time.

0: uit voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleden.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In de gemeente Bronckhorst kunnen vanaf het najaar weer vergunningaanvragen voor woningbouw worden ingediend buiten een straal van 500 meter van geitenhouderijen. Eerder gold hiervoor een afstand van 1000 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeiken, voorzitter van dorpsraad Keijenborg, is dit een goede stap, maar lost dit niet meteen de bouwproblemen in het dorp op. De Lochemse tennisclub LTC noemt het nieuwe terrein al op een aardige manier Klein Papendal. Voorzitter Maarten Deelen heeft in de raadzaal de politiek toegesproken en gevraagd om instemming met het plan om er padelbanen te kunnen aanleggen. Padel staat erom bekend dat de ballen met een harde knal tegen de wanden slaan en daarom zijn de buren van het terrein tegen het plan. Op 15 september praat de gemeenteraad verder. Waarschijnlijk valt dan het besluit over de verhuizing van de tennisclub naar de Koopsdijk. Eén gebouw, 3 herkenbare werelden en een ruimte vol met laboratoria, studio's en werkplaatsen. Zo willen Zevenaar, Duiven en Montferland samen met het schoolbestuur van Quadraam het voortgezet onderwijs in de Liemers voor de komende decennia gaan neerzetten. De nieuwe school moet komen aan de westelijke rand van Zevenaar. Niet op de plek van het huidige gebouw, maar op het openbare parkeerterrein aan de voorkant. De bestaande school kan daardoor tijdens de bouw voor een groot deel open blijven. De 22-jarige Nolan Martens komt per direct terug bij de Superboeren. De Belg wordt overgenomen van Excelsior en wordt de 4e rechtsback in de ploeg van trainer Thomas Duivenvoorde. Martens speelde van januari tot en met mei dit jaar ook al voor de Graafschap en heeft nu getekend tot juni 2029. De Graafschap haalde dit seizoen met Mark Pabai en Jannes Wiekhoff al 2 rechtsverdedigers in huis. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
15: Ja, dankjewel. Even kijken of ik nu wel de goede knop kan vinden.
16: Ho, daar heb je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Ja, Gerrit. Goedemiddag.
17: Ja, daar heb je hem.
15: Ja, daar heb je hem. Dat kun je wel zeggen. Poh, of niet dan? Ja, gisteren was het een beetje chaotisch. Dus ik snap heel goed dat mensen zoiets hadden van, goh, wat heeft die man nou eigenlijk gezegd? Dus eigenlijk wil ik jou vandaag gewoon gelijk direct het woord geven. Wat gaat het weer doen de komende dagen?
17: Nou ja, we hebben vandaag best wel aardig weer nog gehad. Totdat er een buitje viel. Want de bewolking werd in de middag wel dikker. En ja, hier links en rechts is wel een bui gevallen. Overal niet, maar het waren ook nog maar kleine buitjes. Ja, en de temperatuur liep voor die tijd nog op naar 20, 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond hebben we ook veel bewolking, kan er ook nog een bui vallen. En zo zal het ook de komende nacht zijn dat er af en toe wat neerslag zou vallen. Het koelt in ieder geval af naar een graad of 15. En morgen, ja, dan zitten we een beetje met hetzelfde weerbeeld. Veel bewolking, zo nu en dan een buitje. En in de middag dan wel geleidelijk aan wat drogen. En dan zal het nog een graad of 21 weer worden bij een matige westenwind. Nou, de hoeveelheid neerslag die blijft morgen in ieder geval wel beperkt. Er zal hooguit 1 tot 2 millimeter zijn. Maar meer neerslag kunnen we verwachten vrijdag. Want in de nacht naar de vrijdag dan is het nog wel meest droog. En vrijdag begint ook wel droog de eerste uren. Maar daarna dan komen er al wat buien. Worden de buien steeds actiever in de middag. Maar ja, hoe ver ze precies komen. Want ze komen vanuit het westen, noordwesten. Is nog even afwachten. Vooral het noordwesten van Gelderland wordt wel een natte boel. Daar verwacht ik toch wel een millimeter of 15. En in onze omgeving is het 5 tot 6 millimeter. Maar ja, het kan ietsjes verschuiven. En dan kunnen we zeker nog wel wat meer neerslag krijgen. Dus dat is even afwachten bij temperaturen van 21 graden. Maar in het weekend dan wordt het allemaal wat beter. Misschien zaterdagochtend nog een enkel buitje. En daarna blijft het helemaal droog. Temperaturen met geregeld zon erbij lopen dan op naar een graad of 22. En zondag dan wordt het zelfs nog ietsjes beter met ook wel flink wat zon, droge omstandigheden. Dan kan 3, 24 graden worden. Nou, en volgende week, maandag, dan is het ook nog een droge dag met een graad of 3, 24. En dinsdag, dan wordt de bewolking al wel ietsjes meer. Maar lijkt het ook nog wel meest droog te blijven. Maar vanaf woensdag, dan wordt het allemaal weer wat natter. Woensdag in de loop van de dag volgen weer wat buien. En dan hebben we dan de dagen daarna ook dus een wat droger periode zit eraan te komen. Alleen morgen en ook vrijdag nog wat neerslag. En daarna een aantal droge dagen met aardige temperaturen voor de tijd van het jaar. Want 23, 24 graden, dat is weer mooi meegenomen.
15: Ja, dat is niet verkeerd, kunnen we wel zeggen. En dus de komende dagen een beetje wisselvallig. Ik ben mezelf alvast een beetje aan het voorbereiden op het slechte weer dat eraan komt. Wanneer verwacht jij dat het echt flink los gaat barsten in Nederland? Dat we echt, dat we meer regen dan zon gaan zien? Of duurt dat nog wel even?
17: Ik denk dat het vanaf midden volgende week wat anders zal gaan worden. Maar tot die tijd, morgen is er ook wel veel bewolking. En vrijdag ook nog wel redelijk wat bewolking. Er komt aan de zon er wel wat door. Maar het is nog niet echt slecht weer. Dat krijgen we toch pas na het weekend.
15: Kijk, dus voor nu zitten we in ieder geval even gebakken. Gerrit, dankjewel en goedemiddag, hè?
17: Ja, goeiedag en goed gewoon.

Het regio achteraan onderweg naar huis. Je spul aan de kant. Genieten van het avondeten dat op je staat te wachten. Lekker voor je gekookt, terwijl dat jij keihard aan het werk was. Zometeen als je thuis komt, eet smakelijk. En als je al aan het eten bent, natuurlijk eet smakelijk. Met de muziek van Regio 8 lukt dat. Dit zijn de Rolling Stones.

richting het einde van je werkdag. Diana Ross en The Supremes. Where did a love go? Een beetje zwoele, zwoele zomernachtige gevoelen krijg ik daar toch eigenlijk wel stiekem van. Ja, en daarmee is het ook het einde van mijn tijd. Ik vind het helemaal mooi geweest. Ik vind het helemaal gefeliciteerd. Het is de woensdagmiddag. Ik ga zo meteen lekker gitaarles krijgen. Hartstikke leuk. Ja, ik heb gitaarles elke woensdagavond. Dus ik ga zo meteen naar huis. Ik ga lekker even wat eten. Gewoon wat eten naar binnen stampen. En genieten van mijn eigen muzikale skills. Ja, inderdaad. Ja, goed, daar moet ik nog aan werken. Maar goed, daar heb ik les voor. Dat dus vanavond. En ja, vanavond hoor je op Regio 8 natuurlijk alleen maar goede muziek. Dat hoor je de hele dag door. Zometeen na 6 uur ook Michael Jackson. Ik zie Cher, ik zie Train, ik zie van allerlei goede muziek. Avicii komt ook nog voorbij. Dat dus allemaal na 6 uur. Morgenochtend start je je werkdag uiteraard weer lekker op met Marcel Vermeer. Hij is dan weer bij je. De Achterhoek wordt wakker. In de middag de mannen van Get a Grip. Live vanuit de binnenstad van Doetinchem. En ik ben er morgenmiddag weer voor je. Tussen 3 en 6.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van Fiber to the Home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident

In Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het ritme. The Rolling Stones.

0: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
1: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook 2 Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een 3de Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft 2 boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle

0: Veel deals op klm.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Krullenbollen naar...

Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten

0: op woensdag en donderdag.
1: Dat is lekker verzorgd.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
7: Mediamarkt. Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Godver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Loco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Coco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt.
6: Het valt steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Zo, reclame.

0: niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuze.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8.
9: Per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Radio Nieuws op Regio 8. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Aldi. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijveld van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren.

0: De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid die migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer inwoners. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd.

Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.